0: Music from Gold Star Surrender. It's a song that Gold Star inspired by the sadly drama of Dennis Johnson short stories. We move back to the 31st of May 1981 with some compilations from Joop ter Zee and myself, Peter Verbruggen.
1: Peter Verbruggen.
2: Playing your favorite turn on.
3: To all our friends. Ja, de heer Cliff Richard hoorde je en welkom nog steeds. Je luistert naar de Free Radio Service Holland. En we gaan een half uurtje wat nieuw en oud door elkaar draaien. Ook een beetje in het Nederlands. Om die mensen niet teleur te stellen. Dit is New Music.

0: Jorda de Heer Keith en 98.6. Ik moet af en toe de mensen hier op de achtergrond een beetje tot de orde roepen, want ze zijn wederom erg lastig. Music.
1: Talk about happiness, that's what we're talking about.

0: Zo, dan zijn we er helemaal bij. Je moet de groeten doen aan, aan Chris. Dag Chris.
1: Martin.
0: En Martin niet te vergeten. Dit is Steely Dan nogmaals. Nu pas de LP aangeschaft die eigenlijk oorspronkelijk in 1972 een soort van standaard LP toen al eigenlijk was. Om met de verheid te spreken. Er ligt nog een pet van iemand. Zal ik eens heel hard gaan niezen dadelijk in die hoek daar. Postzegelverzamelaars zijn bezig namelijk. Mensen zijn onderaan het stofzuigen en dan moeten ze altijd met hun postzegelhobby naar boven gaan. En dan zitten we dan toevallig af en toe opnames te maken. Snapt u?
2: 45 years on shortwave. And the journey continues. FRS Holland.
3: Thanks to European Music Radio for their 2 hours of transmission. That was between 8 and 10 GMT. The very good sound from European Music Radio. And today they have their 4th anniversary. Okay, starting with the offshore news. Many people expected Radio Caroline on the air at Eastern, but nothing was to be heard between 450 and 550 meters in the medium wave. The last things are telling Caroline will be back maybe somewhere between July and September 1981. Let's hope we can hear something from the North Sea. Caroline, they told us they would have 60 kilowatts of power and an aerial of 70 meters. And a very, very big ship. Well, I will believe it when I hear it with my own ears. I told it in my last program. I don't believe anything before I will hear it on my own medium wave receiver.